0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: Zikr tumhara aa hi jata hai hamari baaton mein. Har shakhs jo humse milta hai yahi kehta hai bas tumhara hi chehra nazar aata hai hamari aankhon mein.

0: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio SBS. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar. Speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files of vertragingen deze zondagochtend, maar wel een wegafsluiting. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar is de Schipholtunnel op dit moment even dicht door een te hoge vrachtwagen.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: जी की आवाज में ये सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सुनने वालों, यहाँ तक आज रविवार का भजन यात्रा का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। कल सोमवार है और कल सुबह 7 बजे से फिर भजन यात्रा का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। आप सभी सुनने वालों को आज रविवार का दिन जो है शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor barati, pagri, ook voor grote en kleine murtis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp. Harpreet op 06-58-88-83-24. 06-58-88-83-24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio SBS. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gisterenmorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kolberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kolberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland 1 of meer huisdieren. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Met de uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt dichte mist voor. En de A9, Diemen richting Alkmaar, daar is tussen Amstelveen en Amstelveen Stadshart een ernstig ongeluk gebeurd. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken, die is gekanteld. De weg is ook voorlopig dicht in beide richtingen. Verkeer richting Schiphol volgt Amsterdam over de A2, A10 en de A4. En de andere kant op via de A4, A10 en de A2.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: का गीत पेश की गई महेंद्र कपूर जी की आवाज में, तुम अगर साथ देने का वादा करो। खासतौर पर गाना मांग करने वाला था उत्तराखंड लाइट सराइन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी। राजन गिरधारी का मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों के लिए। 10:00 प्रोग्राम में 2 मिनट वाइटेड हो चुका है, काफी सुनने वालों बस तार किया है, ऐप किया है गाना के लिए। तो अभी खबरें के बाद आप लोगों के मांगे हुए गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी। रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना, हम अभी वापस फिर आने वाले हैं।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti. Supermarkt Toko de Waag, Prins Bernhardplein nummer 54 in Utrecht, Zuilen. Telefoon 030-233-42-59. Let op, gratis parkeren.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio SBS. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die kreeg 27 jaar celstraf vanwege een poging tot een staatsgreep nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van diezelfde Lula da Silva. De verkiezingen zijn cruciaal, want de vraag is of Brazilië sociaal-democratisch blijft of weer voor een leider met autocratische trekken kiest. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. Hij overleefde het ongeluk, de auto was totaal los. De 52-jarige bestuurder van de elektrische auto is wel naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft de hoge snelheid de klapband veroorzaakt. Daarna is een technisch onderzoek gestart. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. De Moscow Times meldt dat uit voorzorg zo'n 200 mensen die met haar in contact zijn geweest in quarantaine zijn geplaatst. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden.
3: Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Allereerst een waarschuwing voor het verkeer, want met uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt plaatselijk nog dichte mist voor. En dan een wegafsluiting. De A9 Diemen-Alkmaar is in beide richtingen dicht, de hoogte van Amstelveen Stadshart. Is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Dit gaat ook nog wel even duren. Dit ligt namelijk op zijn kant. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

0: किशोर कुमार की आवाज में गाना पेश की गई प्रेम पुजारी, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना। दूरदराज शहर की रहने वाली मीरा, मीरा अपने सभी बहनों के लिए ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया है। मीरा आपको भी शुभ दिन, आपकी बहनों के लिए भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। अब आप सभी सुनने वालों को तो मालूम है कि हर एक घंटे पर न्यूज मौसमी समाचार फरकेर से इन्फॉर्मेशन भी होता है और यहां से हम आपको ले चलेंगे हेडलाइंस न्यूज और फरकेर इन्फॉर्मेशन की ओर। उसके बाद और भी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस पेश किया जाएगी।
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files nog deze zondagmorgen, maar wel een wegafsluiting. De A9 Diemen-Alkmaar is in beide richtingen een dichte hoogte van Amsterdam Stadshart. Er is daar een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Het ligt op zijn kant, dus het gaat ook nog wel even duren. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Je luistert nu naar Radio SBS.

लाइविंग कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड अतिथिया नारायण Father and Sohn samen live op het podium. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische Bollywood hits. Prachtige muziek en entertainment van topniveau. Zondag 15 november. Zondag 15 november in Rotterdam, Ahoy RTM Stage. Twee generaties, één podium. Een onvergetelijke avond. Mis deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chotemia live in concert Udit Narain en Aditya Narain. Voor meer info

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio SBS. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De A9 Diemen Alkmaar is in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen ter hoogte van Amstelveen Stadshart. Dit gaat nog wel even duren, want de vrachtwagen ligt op zijn kant en moet geborgen worden. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En een pechgeval op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Dat is gebeurd ter hoogte van de knooppunt Gouwen bij Gouda. Er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है यार भरी गाने हमेशा रेडियो SBS पर।
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen met het initiatief Pad uit de Put. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De A9 Diemen Alkmaar die is in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart. Er is daar een ongeluk gebeurd waar een vrachtwagen bij betrokken is. Die ligt ook dwars op de weg. Het bergen en het herstellen van het wegdek gaat nog lange tijd duren. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.

0: Goedemiddag, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor barati, pagri, ook voor grote en kleine murtis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp, Harpreet op 06 58 88 83 24. 06 58 88 83 24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio SBS. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De A9 die men richting Alkmaar is in beide richtingen dicht de hoogte van Amstelveen Stadshart. Er zijn ongeluk gebeurd waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. Die wordt op dit moment geborgen. Het gaat ook nog een tijdje duren. In beide richtingen is de weg dus ook de komende uren zeker nog ook dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: En nu reclame, het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti.

0: 50. Let op, gratis parkeren.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken in een kolkende beek nog naar minstens 1 vermiste. Volgens de autoriteiten gaat het om de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Het noodweer neemt vandaag wel af, maar de Catalaanse premier roept mensen op om nog erg voorzichtig te blijven. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakervens zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. Volgens onderzoeksinstituut IW zit het oosten op zo'n 79% van het West-Duitse niveau. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, waardoor de inhaalslag stilstaat. Dat komt vooral door een gebrek aan grote bedrijven en te weinig investeringen in onderzoek. Ook een snelle vergrijzing maakt het herstel lastig, omdat Oost-Duitsland daardoor afhankelijk is van buitenlandse krachten. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position en bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon door zware regenval ruim 1,5 uur later dan gepland. Verstappen verloor na de start even de leiding, maar vocht zich met sterke inhaalacties snel terug. En ondanks een safety car aan het einde hield hij de concurrentie achter zich. In het wereldklassement heeft Verstappen nog wel een grote achterstand. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten op Radio SBS. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zondagmiddag. Vertraging onder andere op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Voor afrit Zwifterband zo'n 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden. De A9 Diemen Alkmaar die is nog altijd dicht. De hoogte van Amstelveen Stadshart in beide richtingen door een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend vroeg. Die lag op zijn zij. De bergingswerkzaamheden en het herstel aan het wegdek en de wanden gaat voorlopig nog even duren. Omrijden kan via de A10 Zuid. En daardoor loopt het ook vast op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A28 Utrecht-Zwolle voor knooppunt Hoevendaken bij de wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakervens zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. De president riep zijn volgers op om massaal het nummer te bellen. De senator voelt er niets voor, want volgens Cotton zorgt een permanente zomertijd in de winter voor gevaarlijk late zonsopgangen. Meerdere republikeinen verzetten zich ook tegen het plan, waardoor de wet in de Senaat zo goed als kansloos lijkt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging daar. De A9 is in beide richtingen dicht, de weg Diemen-Alkmaar, dat is bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend een ongeluk met een vrachtwagen daar, die vrachtwagen is op zijn kant terechtgekomen. Gaat voorlopig nog wel even duren daar, dus omrijden via de A10-Zuid. Dat kan niet geheel filevrij, maar als je vanaf de A4 komt, vanuit Den Haag naar Amsterdam, staat voor knooppunt de Nieuwemeer namelijk 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A6 Emmeloord Lelystad, de werkzaamheden bij Alfred Zwift, de band veroorzaken een kwartiertijdsverlies. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle wordt ook aan de weg gewerkt. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: 66 11.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten op Radio SBS. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging daar. De A9 is in beide richtingen dicht, de weg Diemen-Alkmaar, dat is bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend een ongeluk met een vrachtwagen daar, die vrachtwagen is op zijn kant terechtgekomen. Gaat voorlopig nog wel even duren daar, dus omrijden via de A10-Zuid. Dat kan niet geheel filevrij, maar als je vanaf de A4 komt, vanuit Den Haag naar Amsterdam, staat voor knooppunt de Nieuwemeer namelijk 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A6 Emmeloord Lelystad, de werkzaamheden bij Alfred Zwift, de band veroorzaken een kwartiertijdsverlies. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle wordt ook aan de weg gewerkt.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor barati, pagri, ook voor grote en kleine murtis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp. Harpreet op 06 58 88 83 24. 06 58 88 83 24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkade stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. De productie blijft achter door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Om de druk op de olieprijzen te verlichten geven grote industrielanden wel miljoenen vaten uit hun noodreserves vrij. Maar experts verwachten dat dit de torenhoge prijzen aan de pomp maar tijdelijk remt. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het land, 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat komt doordat de A9 dicht is, de weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart. Omrijders die gaan via de A10 Zuid. Op de A6 Emmeloord-Lelystad, werkzaamheden bij Zwifterband. 6 kilometer file daar met 25 minuten oponthoud. Die vertraging heb je ook op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Bij Kuik 4 kilometer file na een ongeluk. En op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch een ongeluk bij Alfred Biesen-Mortel. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten op Radio SBS. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het land. Her en daar heb je wat vertraging. Bijvoorbeeld op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Dat is bij Amstelveen Stadshart in beide richtingen. Tot 8 uur vanavond wordt een vrachtwagen geborgen. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. De werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad veroorzaken nu 6 kilometer file bij Alfred Zwifterband. Kwartier vertraging daardoor. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergraafsmeer is bij Zeeburg op de binnenring van de A10 Oost 5 kilometer is een ongeluk gebeurd. Er staat 5 kilometer file, ruim 20 minuten vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk in het zuiden van het land op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij afrit Biezen-Mortel.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt Toko de Waag, Prins Bernhardplein, nummer 54 in Utrecht, Zuilen. Telefoon 030-233-42-59. Let op, gratis parkeren.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. Dat zei de bewindsman van Sociale Zaken in Buitenhof. Mensen hebben recht op een vergoeding als het UWV te laat beslist, maar Veilbrief wilde die boete schrappen om de drukte bij de instantie te verlichten. Hij is bang dat de maatregel het rechtsgevoel van burgers aantast en gaat nu opnieuw in gesprek met de Tweede Kamer. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sana'a, al sinds 2014 in handen. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwmeer 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart nog tot 8 uur vanavond. Want er wordt een vrachtwagen geborgen. En daardoor dus die vertraging ook op de A4. Want je rijdt om via de A10 Zuid. De A6 Emmeloord Lelystad bij Zwifter bandwerkzaamheden. Kwartiertje oponthoud daar. En 5 minuten vertraging nog op de A10 Oost. Vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer bij Zeeburg.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten op Radio SBS. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.

लाइविंग कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्या नारायण Father and Son, samen live op het podium. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische Bollywood hits, prachtige muziek en entertainment van topniveau. Zondag 15 november. Zondag 15 november in Rotterdam, Ahoy RTM Stage. Twee generaties, één podium. Een onvergetelijke avond. Mis deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chotemia live in concert Udit

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. En daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als de best bezochte ooit. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Lange tijd was de A9 de weg Diemen-Alkmaar in beide richtingen dicht. Nu is de weg alleen nog dicht vanuit Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend kantelde daar een vrachtwagen. De boel moet nog gerepareerd worden daar en dat gaat tot 8 uur duren vanavond. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Zevenaar 6 kilometer file. En 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle file bij Hoevelaken.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: वुर्दन वुर्दन से डिंपल की पसंद तभी आप सुनते प्रोग्राम से।
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten op Radio SBS. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom, reanimatie mocht niet meer baten. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is dicht bij Amstelveen Stadshart. Daar kantelde vanochtend een vrachtwagen. Moet nog reparaties uitgevoerd worden. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag een aanrijding op knooppunt Oude Rijn. 10 minuten vertraging daardoor dat de rechte rijstrook dicht is. Politieactie op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daar is de hoofdrijbaan dicht op knooppunt Ridderkerk. Je kan wel passeren via de parallelrijbaan. 10 minuten vertraging daardoor en 5 minuutjes oponthoud op de 58 vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.

Paramaribo, verlengde Hoge Straatse. Ram, al zat me Gisla. Ramos zat me Gisla, kiepen zijn

0: Goedenavond, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor barati, pagri, ook voor grote en kleine murtis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp Harpreet op 06 58 88 83 24. 06 58 88 83 24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten.
2: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Radio SBS. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. Daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als het best bezochte ooit. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio. Okay.

Where's the Party Tonight is gezongen door Keke en Vasundhara Das en kwam uit de film Kabhi Alvida Na Kehna. Met Teri Ho Gayi is dan het volgende liedje via Radio SBS. Gezongen door Milind Gaba. Komt uit de film Sardar Ka Grenzen met Teri Ho Gayi.

0: nu?
1: Kwam uit de film Haseen Dil Ruba, gezongen door Navraj Hans, Dil Melkerda. En gezongen door Kunal Ganjavala komt uit de film Babul, Har Manzar Har Lamha.

Jo Milly is gezongen door Kunal Ganjavala en kwam uit de film Ahista Ahista. En uit de film Bole Churiya komt gezongen door Rahat Tiwari. Nahi Bhoolna.

Tussen Nina Lage Gia Savre. Javeda Zindagi was uit de film Anwar en gezongen door Kshitij en Shilpa Rao. En het volgende liedje via Radio SBS in het programma Gitoon Kilaher is gezongen door Kumar Sanu en Alka Yachnik. Uit de film Yes Boss komt Ik Dina Pyuham Kumil Jayenge.

0: uur reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti. Supermarkt Toko de Waag, Prins Bernhardplein nummer 54 in Utrecht, Zuilen. Telefoon 030-233-42-59. Let op, gratis parkeren.
2: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Radio SBS. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
0: Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

is gezongen door Udit Narayan en Asha Bhosle. Kwam uit de film Pyar To Hona Hi Tha. Het liedje Ajnabi Mujhko Itna Bata. Dil Mera Kyun Pareshan Hai. Het volgende liedje via Radio SBS is gezongen door Stibin Ben. Thora Thora Pyar Hua Tumse.

Oh, wat was het een mooi liedje. Gezongen door Rekha Bharadwaj uit de film Chauda Phere. Ram Sita Sanctuary Khare hain. En uit de film Kazoor komt dan via Radio SBS. Gezongen door Alka Yachnik en Udit Narayan. Jo meri rooh ko chain de pyar de. Wo khushi ban gaye ho tum. Zindagi ban gaye ho tum.

In concert, Udit Narayan and Aditya Narayan. Father and son, samen, live op het podium. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische Bollywood hits. Prachtige muziek en entertainment van topniveau. Zondag 15 november. Zondag 15 november in Rotterdam, Ahoy RTM Stage. Twee generaties, één podium. Een onvergetelijke avond. Mis deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chote Mia. Live in concert, Udit Narayan.

0: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Radio SBS. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio.
1: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+.

Is This Love, gezongen door Mohit Chauhan en Shreya Ghoshal, kwam uit de film Kismet Connection. En uit de film Action Replay komt gezongen door François Castellino. Nakhre.

het programma Gitong Kileher was de titelsong van de album Duri, Duri Sehijaina. En het volgende liedje via Radio SBS in het programma Gitong Kileher is gezongen door Jubin Nautial. Uit de film Kuch Kuch Locha Hij Komt, Ish Damara.

हर तरफ तू ही दिखे, gezongen door Shannon Mahalakshmi Iyer en kwam uit de film Rishte. En gezongen door Kunal Ganjawala en Alka Yashnik, komt uit de film 36 Chinatown, Jab Kabhi.

भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल

Bajrangi Bhaijaan, gezongen door Mohit Chauhan en Preetam. En uit de film Brothers komt gezongen door Mohammed Irfan. Gaya Ja.

Zo, beste luisteraar, ben ik weer aan het eind gekomen van het programma Gietonkeleher via Radio SBS. Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren en zeggen tot de volgende keer. Doei!

0: uur het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio SBS. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet... De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio
0: SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio SBS. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op...
0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Radio SBS. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt met 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden.
0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Goedenacht, je luistert naar Radio SBS. En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Radio SBS. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

काले आसमान पर।